wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Waar jij ook bent.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en

word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewonder

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Twee auto's gisteravond over de kop gevlogen in Lelystad en op de A6 bij Emmeloord. En inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
9: Goedemorgen op deze mooie vrijdag. En het kan een vrijdag zijn, Roy, waarvan je denkt... Hè, de week zit er weer op en die baan. Ik weet niet of ik dat een hele leven verder zo nog volhou.
1: Ja, dan moet je dat inderdaad wel gaan afvragen natuurlijk.
9: Ja. Veel mensen gebruiken daar ook de zomervakantie voor, om dat eens te bedenken. Of de kerstvakantie die er zo aan zit te komen. Wil je overstappen naar bijvoorbeeld de zorg, dan denk je misschien ook... Ja, zit ik weer jaren in de schoolbank, heb ik dat weer. We hebben straks een tip voor je in het nieuws.
1: Zeker, ja. En ook verder in het nieuws. Een vooruitblik op de wedstrijd Almere City FC tegen Heracles.

0: echt een van de leukste nummers van Soul Milieu. Lekker vrolijk. Je hoorde Multicolor.
1: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem al jaren van een overstap naar de zorg? Grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond. Ja, simpelweg omdat je niet de juiste papieren hebt.
0: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. Daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen, werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend, zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
1: Zij verslaggever Arie Meijer.
0: Zometeen hoor je het weer van Weerplaza. Nou, Phil Collins met You Can't Hurry Love.

0: Ze zeggen natuurlijk ook altijd eigenlijk, al het goede komt vanzelf. En daar heeft Phil Collins wel gelijk in. You can't
1: wijze woorden
0: love. Deze man. Zeker.
1: Tijd voor het weer met Jeroen Elfrink. Jeroen, krijgen we een mooi weekend?
2: Of niet? Het weekend lijkt toch al wisselvallig te verlopen. Met zeker op zaterdag af en toe wat regen en veel bewolking. Maar vandaag is het toch echt wel een tijdje vriendelijk met de zon en stapelwolken. Het blijft vanmiddag helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 18 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Ook zaterdag blijft die stevige zuidwestenwind aanhouden. Sterker nog, op het IJsselmeer komt even kracht 6 te staan. Daarbij veel bewolking en af en toe wat regen. Zeker laat op de dag kan het even nat worden. Maar de temperatuur is best aangenaam, want het wordt zo'n 20 graden. Zondag komt de zon er weer wat vaker bij en zeker in de middag is het dan droog en vriendelijk, maar met 18 graden wel weer wat koeler.
1: Dankjewel, Jeroen Elfrink.

0: Volgens mij heeft Alex Warren een speciale machine of zoiets.
1: Dat je weet dat hij het is.
0: Nee, het is een hitmachine. Het is
1: een hitmachine. Normaal, ja. Nee, ik dacht een soundmachine.
0: Ja, dat heeft hij misschien ook wel.
1: Dat het, ik weet niet of je meegekeken hebt naar het clipje, maar mensen van leeftijd staan wild te dansen op de dansvloer.
0: Ja.
1: En één verliest zijn gebit. Ja. Dat vind ik dan wel weer jongen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Je hoort in ieder geval Alex Warren met zijn nieuwe Emerald Eye.

0: Ja, een hele goede ploeg.
1: Ook vorige week tegen MVV bleken de wissels weer goud waard voor Almere City. De invallers maken vaak het verschil. En dat begint inmiddels ook binnen de spelersgroep op te vallen.
0: Ja, grappig misschien om te benoemen dat ik deze week twee spelers op kantoor kreeg. Die zeiden van ja, soms heb ik het gevoel dat ik beter na 30ste minuut erin kan komen. Want dan kan ik scoren, kan ik assisten geven. Niet dat ze niet vanaf het begin willen starten. Maar dat leeft wel in de groep. En ik denk dat dat ook onze kracht is op dit moment.
1: Wil je die twee namen vrijgeven?
0: Nee, dat wil ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Want het betekent niet dat ze niet vanaf de basis willen starten. Maar het is met name dat ze denken, ja, de wedstrijd gaat open op minuut 60, 65. Ja, dan worden wij gewisseld. Dus dan zeg ik, nou, dan maken jullie de tegenstander moe en de anderen. Die beslissen de wedstrijd en de volgende keer kan het weer anders zijn.
1: Dat zijn geen verdedigers, denk ik.
0: Nee, dat zijn zeker geen verdedigers. Dus dat zullen de middenvelders en de aanvallers zijn, ja.
1: Ferry Druiven was er wel even op de training. Trainen niet mee. Is dat zorgelijk voor jullie?
0: Ja, voor de komende wedstrijd wel. Hij heeft deze week half meegetraind, maar niet fit genoeg om morgen te starten. En of hij daar überhaupt bij kan zijn, ja, dat moeten we zo even kijken. Maar hij gaat niet starten.
1: Dat is een heel groot gemis, denk ik.
0: Het is zeker een groot gemis. Jammer voor hem en jammer voor de ploeg ook. Onze aanvoerder, 6 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten gemaakt. Maar dat betekent ook weer, hè, het voordeel van een brede selectie is dat je iemand anders opzet. En ja, die moet ook voor zijn kansen gaan. En daar hebben we ook volste vertrouwen in.
1: Wordt dat dan gewoon heel simpel spits voor een spits? Of kan dat ook een buitenspeler worden?
0: Nee, heel duidelijk spits voor een spits. En dat is Bas. Dus ik vind ook dat hij dat verdient om te starten. Hij heeft het goed gedaan. En is ook zijn minuten bij Jong gemaakt. Dus het is ook iemand die geen conditionele achterstand heeft. En dat is het voordeel dat onze Jong dan bij een mooie competitie speelt. Waardoor jongens ook hun minuten kunnen maken.
2: Hey, alvast het is te juichen. Vanavond weten we voor wie.

0: met Love and Pride. En daarvoor Zoe Levi met Sluit me in je armen. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jetten nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eerdmans van JA21 en Jesse Klaver van Pro.
2: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
3: Na twee dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
4: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
2: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
5: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
1: Premier Jetten, die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
0: Een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net iets anders.
6: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste, wat is het, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Over een maand dan speelt NEC weer een wedstrijd in de Europa League. Thuis tegen Levski Sofia.
1: Het openbaar vervoer in de regio Utrecht, in de provincie dus niet in de stad, die staat onder druk, zo kun je lezen vandaag in de Volkskrant. Busvervoerder Keolis, die sinds eind vorig jaar het streekvervoer verzorgt, leidt veel grotere verliezen dan was voorzien. Goh, waar kennen we dat toch van? Ja. Volgens het bedrijf is de situatie op de lange termijn niet houdbaar. Kun je lezen in de krant.
0: En dan een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag, 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Rolls Royce was dat met Is It Love You're After.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een auto is gisteravond naast een supermarkt aan de Agoraweg in het centrum van Lelystad op zijn kop beland. Volgens een 112-correspondent is de auto tegen een andere wagen gereden of moest daarvoor uitwijken en is daarna tegen een paaltje aangereden. Vervolgens landde de auto op zijn dak. Of er gewonden zijn bij het ongeluk is niet bekend. In de lange bocht van de A6 bij Emmeloord sloeg gisteravond eveneens een auto over de kop. Dat gebeurde ter hoogte van Emmeloord dus. De wagen kwam in botsing met een andere auto. De inzittenden van beide auto's op de A6 zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De vrije middelbare school Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Er was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde. Er is al veel opgelost en de andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van papieren en cv's, zegt projectleider Monique Barton.
2: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
0: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbiedt. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. De 10-jarige Wout uit Rutte doet iets bijzonders tijdens de frisse herfstdagen. Hij slaapt tot 1 december in een tent in de achtertuin om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Dat doet hij omdat zijn oma deze ziekte heeft. Hij wil het 75 dagen volhouden. Er liggen al extra dekens klaar voor als het koud wordt. Zijn actie heeft inmiddels al €870 opgeleverd. En hij hoopt dat er nog meer geld binnenkomt voor onderzoek naar Parkinson.
3: En straks spreken we hem uitgebreid.
0: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: zag toevallig gisteren op TikTok een orkestrale versie van dit nummer van
1: dan
0: Somber.
1: Zingt Somber zelf niet?
0: Jawel, maar met
1: nee, ik dacht
0: allemaal,
1: dat het instrumentaal was.
0: Ja, met allemaal strijkers ook om zich heen. Echt ja, heel erg bombastisch, maar dus ook wel weer heel klein.
1: Ja.
0: Dus misschien dat ik die straks wel even tijdens een muziekland laat.
1: Dat is leuk. Maar nog even over die versie die jij hoorde. Wat zag je? Want TikTok is ook video.
0: Ja.
1: Zag je echt een orkest op het podium zitten?
0: Ja, het was allemaal in zo'n grote studio. Dus in zo'n grote opnamestudio. En inderdaad, dan zag je Somber daar zingen. Het was echt heel mooi. Nou, misschien dus straks voor muziekland. Je hoorde in ieder geval Somber met My Body Isn't Ready.
1: De 10-jarige Wout uit Rutte slaapt tot en met 1 december elke nacht in een tent in de achtertuin. En zo haalt hij geld op voor de ziekte Parkinson.
0: Je hoort verslaggever Joris Sauter.
2: Het is halverwege september en het regent de hele dag al kei en keihard. Toch zit ik hier in een achtertuin in Rutte, want hier achter mij slaapt de 10-jarige Wout in deze tent. Tot en met 1 december is dit dus Wouts slaapkamer. Een grijze, 2-persoons Quechua-tent. Het idee kreeg hij uit een boek over een meisje dat 100 nachten in haar tuin slaapt. Wout besloot iets soortgelijks te doen en hoopt daarmee geld op te halen voor Parkinson Nederland, omdat zijn oma die ziekte heeft.
3: De verbindingen tussen haar brein en haar spieren, die worden met de jaren die worden slechter.
2: En wat merk je daarvan?
3: Dat haar handen gaan trillen en ze zich minder slecht soms met mij kan knuffelen en ze dan zachter de druk zet.
2: Hem naar binnen lokken blijkt ondertussen nog best lastig. Wout wil zijn 75 nachten echt volmaken. Zo zegt ook zijn vader.
4: We zeiden nog van joh, het kan ook koud worden. En moeder was vooral natuurlijk een beetje, als het dan vriest en zo, ja, dan moesten we het met. Dus laten we het even, nou ja, tot 1 december zal het nog wel gaan. En dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken. Maar dan kan ik het in ieder geval volhouden.
5: Hey Wout, kom je eten?
3: Ja, oké, kom maar aan, pap.
4: Nou, er liggen 2 slaapzakken in, want er komen ook wel eens wat vriendjes bij al beloofd om te komen slapen een keer. En hij heeft een extra dekentje voor zijn over zich heen. Maar ja, er liggen wel genoeg spullen om eventjes nog een dekentje extra eroverheen te trekken.
2: Dus, weer of geen weer, Wout heeft gewoon nog 70 nachten te gaan. De teller staat inmiddels op €870. En hij hoopt dat daar de komende weken nog zoveel mogelijk bij komt.
3: Ik zou het leuk vinden als mensen die dit kijken doneren. Alvast dankjewel. Friends.

0: Ronan Keating was dat met Life is a Rollercoaster. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Leo?
1: Ja, de linkse kerk was volop vertegenwoordigd in Pauw en de Wit om na te beschouwen op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen.
0: Na Cool in the Game.

0: en de gang waren dat met Let's Go Dancing. Dan werd je gisteravond het gemist op radio en televisie.
1: Paul in de Wit, s'avonds laat op tv ging het over de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. En ja, en nog steeds is niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Gisteren kon premier Jette daar opnieuw geen uitsluitsel over geven. Hij mikt op een brede steun, herhaalde hij. Maar ja, van wie en hoe dan? Dat vertelde hij er niet bij. Nou, naar aanleiding van Jette's optreden ging het over in hoeverre hij de regie heeft. Volgens voormalig bijeenleider Sylvana Simons valt daar nog winst te halen.
2: Hij was inderdaad rolvast, alleen wat is dan die rol? Hij kwam heel ongenaakbaar over en uiteindelijk werd het ook zijn zwakte. Want als je echt alleen maar kunt zeggen tegen de oppositie... maar het komt wel goed, nee, we komen er wel uit, maar we hebben al zoveel gegeven. Het alleen maar steeds afzwakt, dan zwak je ook je eigen positie af. Dus technisch gezien vond ik dat hij het hartstikke goed deed. En tegelijkertijd vind ik inderdaad dat hij als minister-president... nog niet overhand of strak leiderschap uitstraalt.
1: De discussie over in hoeverre Jette de regie heeft... komt FNV-voorzitter Hans Spekman bekend voor.
3: Het gezeur over regie gebeurt natuurlijk bij Balkenende ook en bij Rutte ook. En altijd op momenten dat ze eigenlijk worden verzwakt van binnenuit. Door dezelfde mensen die dan gaan verwijten, je hebt geen regie. Dus dat vind ik eigenlijk misselijkmakend. Maar het kabinet laat zich gewoon gijzelen. Dus dat heb ik eigenlijk de hele dag gezien. Exact. Er komt niks naar buiten, ze hebben geen bewegingsruimte. Ja, en dan verandert het dus ook niet.
4: In Pauw en de Wit was ook aandacht voor de zorgpremie. Normaal gesproken komt zorgverzekeraar DSW... de vierde dinsdag van september met de hoogte van de zorgpremie... voor het komende jaar. Dit jaar is dat niet het geval. Topman Aad de Groot van DSW die legt uit waarom.
5: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico... die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Mm-hmm. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie... pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
4: Dus de hoogte van de zorgpremie kan dus nu nog niet worden berekend.
5: Alle uitgaven. Maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
1: In Nieuwsuur ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Op begin een bedrijf om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel stuiten onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelde hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
6: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè, valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden, doe 75 uur in de week, doe ik naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Ja, Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
6: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een hele goede ploeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: afspraak. Kijk op spanhartdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Twee auto's gisteravond over de kop gevlogen in Lelystad en op de A6 bij Emmeloord. En inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
3: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
5: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
4: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
6: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
4: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen, vrijdag 18 september. Je bent bij Flevoland is wakker. Fijn dat je luistert. En in Almere hebben ze een goed idee uit Utrecht over, afgekeken. En dat komt ook naar Almere. Dat heet Switch met een Z. Dat heet, dan kun je makkelijk overstappen na de zorg. En dan denk je misschien, ik heb geen diploma. Toch maar even blijven luisteren.
2: En we blikken vooruit op de wedstrijd Almere City FC Heracles.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
11: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ik zag toevallig laatst nog het auditiefilmpje van Davina Michelle bij Idols.
1: Toen was, is ze daar begonnen?
0: Ja, ze is daar begonnen. En toen kreeg ze ook nog wel kritiek van de jury natuurlijk. En dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij.
1: En maar is dit liedje het antwoord?
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, maar je merkte wel gewoon dat er wel pit in zat. En ja, de jury zag ook wel dat het echt wel iemand zou kunnen worden. Nou, en dat merk je.
1: Ja, maar hoe lang geleden is dat?
0: Poeh, ik denk dat dat nu zo'n... Oké, nu ga ik dus beseffen dat ik al vrij oud ben.
1: Nou, dan krijgen we dat weer. Zit ik hier met de jonge god een programma te maken, krijg je dat weer.
0: Ik denk 2016, 17. Dus ik denk zo'n 10 jaar geleden, denk ik. Nou, in ieder geval, Davina Michelle hoorde je met Nobody's Perfect.
1: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem van een overstap naar de zorg? Nou ja, grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond, omdat je niet de juiste papieren kan zo gaan.
0: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring... kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. En daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen, werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend, zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
1: Zij verslaggever Arie Meijer. En straks de weerman Floris Lafeber.

0: Stars met On My Soul bij Flevoland is wakker.
1: Het weekend staat voor de deur, zijn we extra nieuwsgierig naar het weer met Floris Lafever. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Maar eerst die vrijdag maar eens. Vertel, wat gaat het weer brengen vandaag?
2: Ja, het ziet er heel vriendelijk uit vandaag. Momenteel trekken er nog enkele buien over het noorden van de provincie. Maar voor de rest is het overwegend droog. En die buitjes, die zijn heel kortdurend en licht overigens, die trekken oplossend naar Duitsland weg. En dan volgt er een overwegend droge middag. De zon komt er goed bij. Er ontstaan mooie fotogenieke stapelwolken. En er trekken ook wat hogere wolkensluiers over. Voor de rest is een prima namiddag om lekker naar buiten te gaan. Temperaturen variëren tussen de 19 en lokaal misschien 20 graden. Er is wel een klein aandachtspuntje en dat is de wind. Die waait meest matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Nou, dat is heel verschil met gisteren, zeg.
2: Inderdaad. Ja, gisteren hadden we natuurlijk een hele natte dag aan het eind van de dag. Trok er een zogenaamd koufront over. Momenteel zitten we in iets minder warme lucht dan gisteren. Maar met 19 of 20 graden is het nog steeds goed toeven buiten. Vanavond zien we wel dat het weerbeeld gaat veranderen. Er trekt een band met dikkere bewolking over. Een groot gedeelte van de avond verloopt overigens wel droog. En het is nog lang vrij aangenaam wat temperaturen betreft, met zo'n 15 à 16 graden rond zonsondergang.
1: En dan het weekend, Floris.
2: Ja, het weekend ziet er wel weer wat wisselvallig uit. We starten met flink wat bewolking op de zaterdag. Dan valt er mogelijk ook wat lichte regen of motregen. En met name de noordelijke helft van Flevoland is daar het meest gevoelig voor. Mm-hmm. Het is wel verder best wel zacht. Temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En ook morgen is de wind best wel voelbaar in Flevoland. Met windkracht 4 tot windkracht 6 langs de grote meren. En kan het zelfs een beetje onstuimig aanvoelen. Mm. Ja, dan de zondag. Dan hebben we ook nog met een aantal buien te maken. Er is ook geregeld ruimte voor de zon. De wind zwakt heel geleidelijk in de loop van de dag af naar matig tot vrij krachtig. En draait van west naar noordwest. Voert ook iets minder warme lucht naar onze provincie toe. Maar het blijft zeker niet koud. Want het is temperaturen variëren dan met zo'n 19 of 20 graden. De dagen daarna, ja, na het weekend, ja, dan krijgen we echt te maken met een mooie nazomerperiode.
1: Oh, vertel.
2: Ja, dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En dat komt met haar kern eigenlijk recht boven Flevoland te liggen. Dat betekent weinig wind. Misschien valt er op maandag nog een enkel buitje in de provincie. Maar de dagen daarna is het droog, geregeld ruimte voor de zon. En als de wind naar het zuiden gaat draaien, dan kan de temperatuur oplopen naar 20 graden of nog wat meer.
1: Kijk eens aan. Dat zijn mooie berichten. Floris Lafever van Weerplaza. Dankjewel.
2: Tot straks.
1: Hey Roy, hoorde je hem dat zeggen trouwens over de vrijdag? Fotogenieke wolkenpartijen.
3: Ja.
1: Volgens mij bedoelde hij, fotografeer het even en stuur het naar weerfoto@omroepflevoland.nl.
3: En dan kunnen wij hem mooi tonen.
1: Ja, toch? We gaan naar de sport, je hoort het aan het muziekje. Almere City FC die komt vanavond om 8 uur in eigen huis in actie tegen Heracles. De ploeg uit Almelo won tot nu toe alles en is lijstaanvoerder van de competitie.
4: Verslaggever Luc Grovenstein die spreekt met trainer Anoush Taskir.
5: Waar kun je Heracles morgen pijn doen?
6: Ja, in de ruimtes die ze laten, op momenten dat ze aan de bal zijn, dus in de omschakeling bijvoorbeeld. Maar ook op momenten dat zij ons de bal geven, wat meer direct spel, wat meer sneller de 16 zoeken. En zorgen dat ze niet in een spel komen. En in hun spel is ook natuurlijk met name met heel veel voorzetten, een goede spits die in vorm is, zorgen dat we die uitschakelen. Ja, een hele goede ploeg.
5: Ook vorige week tegen MVV bleken de wissels weer goud waard voor Almere City. De invallers maken vaak het verschil. En dat begint inmiddels ook binnen de spelersgroep op te vallen.
6: Ja, grappig misschien om te benoemen dat ik deze week twee spelers op kantoor kreeg. Die zeiden van ja, soms heb ik het gevoel dat ik beter na 30ste minuut erin kan komen. Want dan kan ik scoren, kan ik assisten geven. Niet dat ze niet vanaf het begin willen starten, maar dat leeft wel in de groep.

0: voor de komende wedstrijd wel. Hij heeft deze week half meegetraind, maar niet fit genoeg om morgen te starten. En of hij daar überhaupt bij kan zijn, ja, dat moeten we zo even kijken. Maar hij gaat niet starten.
1: Dat is een heel groot gemis, denk ik.
0: Het is zeker een groot gemis. Jammer voor hem en jammer voor de ploeg ook. Onze aanvoerder, 6 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten gemaakt. Maar dat betekent ook weer, hè, het voordeel van een brede selectie is dat je iemand anders opzet. En ja, die moet ook voor zijn kansen gaan. En daar hebben we ook volste vertrouwen in.
1: Wordt dat dan gewoon heel simpel spits voor een spits? Of kan dat ook een buitenspeler worden?
0: Nee, heel duidelijk spits voor een spits. En dat is Bas. Dus ik vind ook dat hij dat verdient om te starten. Hij heeft het goed gedaan. En is ook zijn minuten bij Jong gemaakt. Dus het is ook iemand die geen conditionele achterstand heeft. En dat is het voordeel dat onze Jong dan bij een mooie competitie speelt. Waardoor jongens ook hun minuten kunnen maken.
2: Ja, juichen alvast. Maar ja, vanavond, dan weten we voor wie.
3: Zometeen de berichten buiten de provincie naar de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale bij Flevoland is Wakker.

0: Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale.
1: Wat heel raar was.
0: Nou?
1: Toen, dat komt uit 83 ongeveer.
0: Ja.
1: Er waren opeens de Everly Brothers terug. En daar hadden we toen 20 jaar niks van gehoord. Want het waren artiesten die waren groot in de jaren 50 en de jaren 60.
0: En hoe kwam het dan dat ze in één keer terug waren?
1: Is ja, ze waren er opeens. En het is een leuk liedje. En we draaien er nog steeds. Het is
0: niet met veel bombardie of zo. Want tegenwoordig,
1: nou,
0: als je dat ziet, dan.
1: Ja.
0: He, dan wordt het natuurlijk groots uitgemeten. He's coming back. En
1: ja,
0: dat soort dingen.
1: Maar die twee, dat was wel leuk op het podium. Maar achter de schermen hadden ze vette ruzie. Don en Phil. En ja, dus dat was op die manier ook opmerkelijk dat ze daar opeens weer waren.
0: Ja, want het dit is een zoet liedje. Broer, ja, je zou niet horen dat het een gedoe
1: en
0: zou zijn.
1: Als je het clipje ziet, dan denk je, oh, twee broers, gezellig. Maar, ja.
0: Oeh, nooit met je familie zaken doen, hè, zeggen ze altijd. In ieder geval de Everly Brothers worden hier dus. Dan de berichten buiten de provincie.
1: De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu, hou je vast, rond de €2,81. Komt vooral door de schaarste aan diesel, zo legt deze econoom uit.
2: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland ongebruikelijk.
0: Ik moet ook weer tanken vandaag. Dat gaat weer pijn doen, denk ik.
1: Ja, maar diesel of benzine?
0: Benzine.
1: En je hebt een benzineauto.
0: Ja,
1: okay.
0: Dat scheelt alweer. Na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog

0: steeds niet, dan weten we nog steeds hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
1: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
2: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
3: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
1: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
4: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette was dat, die dus nog geen duidelijkheid geeft over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
5: Een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net iets anders.
6: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen, dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen en die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste, wat is het, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levski Sofia.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: dan?
1: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een auto is gisteravond naast de supermarkt aan de Agoraweg in het centrum van Almere, het centrum van Lelystad, op zijn kop beland. Volgens een 112-correspondent is de auto tegen een andere wagen gereden of moest daarvoor uitwijken en is daarna tegen een paaltje aangereden. Vervolgens landde de auto op zijn dak. Of er gewonden zijn bij het ongeluk is niet bekend. In de lange bocht van de A6 bij Emmeloord sloeg gisteravond eveneens een auto over de kop. De wagen kwam in botsing met een andere auto. De inzittenden van beide auto's op de A6 zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De vrije middelbare school Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Er was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde.
14: Intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Onderwijsinspectie komt ook zeg maar het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van instantie leren en verbeteren. Ja, en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
13: De andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van papieren en cv's, zegt projectleider Monique Barten.
15: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
13: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC, die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbieden. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. De 10-jarige Wout uit Rutte doet iets bijzonders tijdens de frisse herfstdagen. Hij slaapt tot 1 december in een tent in de achtertuin om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Dat doet hij omdat zijn oma deze ziekte heeft. Hij wil het 75 nachten volhouden. Er liggen extra dekens klaar voor als het koud wordt. Zijn actie die heeft al €870 opgeleverd en hij hoopt dat er nog meer geld binnenkomt voor onderzoek naar Parkinson. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
16: Dankjewel Floris Laveber. En zometeen, vrijwilligers gaan 24 uur achter elkaar Lelystad schoonmaken.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Love Grows By My Rosemary. Rosemary, toch? Volgens mij Rosemary.
1: Ja, hij gaat er gewoon achteraan, achter die Rosemary.
0: Ja,
1: dol op elkaar.
0: Edison Lighthouse, hoorde je.
1: Net als vorig jaar gaan vrijwilligers vanavond, vannacht en morgen aan de slag om Lelystad te ontdoen van zwerfvuil. De klok rond dus, vanaf 6 uur vanavond tot 6 uur morgenavond.
0: Ja, daar maak jij je toch nooit schuldig aan, hè? Rotzooi op straat gooien.
1: Nee, dat doe je niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Gelukkig.
0: Govert Schipper van de Stichting Lelystad Schoon, die weet er alles van. Goedemorgen, Govert.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waar in de stad gaan de vrijwilligers allemaal aan de slag vandaag, vannacht en morgen? Ja.
2: Nou, dat leg ik graag uit. De intentie is om dat in de hele stad te doen. We hebben de klok van 24 uur opgedeeld in 24 blokken van een uur. En dan gaan we dus elke uur op een andere locatie prikken. Ik moet Leo even corrigeren, want we beginnen namelijk vandaag al om 12 uur.
1: Oh, sorry.
2: Tot morgen 12 uur.
1: Dus,
2: Het is ander tijd in het schema. En oorspronkelijk zouden we dit natuurlijk doen rond de langste dag, hè, eind juni. Dat viel in het water vanwege code rood. Dus we hebben toen moeten annuleren vanwege de extreme hitte.
0: Ja, want dat was inderdaad die dag waarin het zo warm was dat het gewoon natuurlijk niet verantwoord was om te gaan prikken. Ja. Waarom moet het eigenlijk 24 uur lang?
2: Het is ooit een idee wat geboren is in het brein van onze bestuursleider Vera. En die had gedacht, dit ga ik gewoon eens opzetten. En dat hebben we 3 jaar geleden gedaan met het idee van, dat lijkt ons geweldig om te doen. We kijken wel hoe dat gaat. En inmiddels is het voor de 3e keer. Dus er is blijkbaar wel genoeg animo voor om dit te herhalen jaarlijks.
1: Ja, ik zag vorig jaar...
2: Kijk, we doen normaal gesproken doen we zeg maar 1,5 uur of zo een clean-up als we iets organiseren.
1: Ja.
2: En dat is ook hartstikke leuk. Maar we dachten, we willen iets groter doen, iets ludieks doen waarmee we extra opvallen. We doen het gewoon een hele marathon.
1: Ik zag vorig jaar over dat coördinatoren van de stichting opgehaald vuil aan de weegschaal hingen. Gaat dat dit jaar weer gebeuren, dat alles gewogen wordt?
2: Ja. Ja, dat is zeker de bedoeling. Kijk, het is natuurlijk leuk om achteraf te kunnen vertellen hoeveel afval we van de straat hebben gehaald. En dan kun je zakken gaan tellen, maar ja, die zijn de ene keer vol, de andere keer een beetje. Dus we dachten, we doen gewoon het gewicht van die zak tellen. Nou, we hebben elke uur een moment dat we dat even kunnen verzamelen bij onze container. Even aan de weger hangen en hem optellen.
0: En hoeveel?
2: En dan verzamelen we die informatie eind van de dag en dan wordt het gedeeld.
0: En hoeveel kilo was het vorig jaar?
2: Ja, die had ik zien aankomen, die vraag. Ik meen rond iets boven de 500 kilo toch nog. Ja.
1: Ja. En wat is nu morgenmiddag om 12 uur een mooi resultaat? Als je meer of minder zwerfvuil hebt dan...
2: Leo, maar, ik weet het niet. Wat mij betreft, mijn gevoel zegt dat er minder afval ligt. En ik moet ook nog even iets corrigeren, want we gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken.
1: Oh.
2: Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is.
1: Ja.
2: En pas laat licht hebben we, en ook vanwege het lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt.
1: Okay.
2: Dus we gaan door tot 11 uur vanavond.
1: Dat is nog net.
2: Morgen om 10 uur weer.
1: Okay.
2: En dan verwacht ik ook iets minder op te halen.
0: Als je het natuurlijk over zwerfvuil hebt, heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten vuilnis. Wat kom je het meest tegen als je aan het prikken bent?
2: Ja, dat is sterk afhankelijk van de plek waar je bent. Maar als je kijkt naar aantallen, dan is absoluut nummer 1, dat zijn sigarettenfilters. Peuken. En die zijn ook super lastig op te ruimen, omdat ze natuurlijk in alle hoeken, gaten en kiertjes gaan zitten. En daarnaast is heel veel voedsel en drinken wat onderweg wordt genuttigd. Dus blikjes, flesjes vinden we weliswaar veel, veel minder dan 3 jaar geleden voor de introductie van statiegeld. Maar we vinden veel snoepwikkels, fastfood vooral, dat soort producten moet je aan denken.
1: Oké, okay. Stel ik hoor dit en ik wil meehelpen in mijn eigen buurt. Hoe weet ik hoe laat jullie in mijn buurt zijn?
2: Ja, nou, uiteraard hebben we een website, stichtinglelystadschoon.nl. Als je die bezoekt, dan krijg je meteen een pop-up waar je kunt aanmelden. En dan zie je een volledige lijst met alle locaties over de hele 24 uur. En dan zie je ook hoeveel deelnemers zich daar hebben voor opgegeven. En dan zou het fijn zijn als mensen zich aanmelden voor juist de uren waar we wat minder deelnemers hebben.
1: Ja, maar als je het niet erg vindt, kies ik mijn eigen wijkje.
2: Ja, uiteraard. Want we hebben ook een groep mensen die zeggen, we willen heel graag meehelpen. Maar we gaan niet in een groep verband. We doen het gewoon lekker bij ons thuis. Fantastisch. Die mensen hebben we ook hard nodig. Dus mocht je denken, ik wil het wel thuis doen in mijn eigen straat. Doe dat vooral. Maar laat ons ook even zien wat je hebt opgehaald. Stuur een fotootje. En dan nemen we dat mee in het totaal.
0: En jullie zorgen ook wel gewoon voor de prikstokken en voor de zakken. Die kunnen ze bij jullie ophalen dan?
2: Ja, dus de mensen die zich aangemeld hebben voor een actie. bij een van die georganiseerde locaties. Daar hebben we voldoende materiaal voor bij ons om uit te delen. En heel veel mensen zijn inmiddels thuis al voorzien van de nodige materialen. Want ik begreep van mijn collega Mark, die de uitgifte van materialen doet, dat er eigenlijk iedere week weer nieuwe mensen bijkomen die nieuwe materialen aanvragen. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed.
1: Govert Schipper van Lelystad Schoon, hartelijk dank voor je toelichting en veel succes van 12 tot 12.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Culture Club met Karma Chameleon. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls, die natuurlijk ook nog druk bezig is met zijn tour Together Together. En volgens mij gaat hij in 2017 daar ook nog even lekker mee door. Dus,
1: 2027
0: is volgend jaar.
1: Ja, zeggen.
0: Dat zei ik dan.
1: 2017.
0: Oh, 27.
1: Dat is 9 jaar geleden.
0: Nee, 2027. Dan gaat hij nog door met zijn tour. Dus volgens mij niet in Nederland. Dus,
1: dan niet.
0: Ja, jammer dan. Wat je gisteravond hebt gemist.
1: Ja, je kent de derde dinsdag van september. Die ken je natuurlijk met Dinsdag. Maar er is nog een traditie. De vierde dinsdag van september.
0: Oh,
1: ja.
0: En wat is dan de traditie?
1: De traditie is dan dat zorgverzekeraar DSW, dat is de kleinste en de snelste, altijd met de bekendmaking komt. Dit wordt de nieuwe premie voor het volgende jaar.
0: Kijk ik wel altijd naar uit, want ik wil toch altijd wel graag weten.
1: Ja, het is ook een beetje een benchmark. Hè? Ja. Maar goed, in Pauw en de Witte zei topman Aad de Groot gisteren dat dit jaar niet zo is. Hij legt nu uit waarom.
2: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Mm-hmm. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
1: Ja, voor ons dus, voor DSW en voor ons de consumenten natuurlijk. De hoogte van de zorgpremie, ja, hij kan het nog niet berekenen.
2: Alle uitgaven, maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
0: In Nieuwsuur ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of beginnen bedrijven om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel staan onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelt hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
3: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè? Valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden, doe 75 uur in de week, doe naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
3: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Een hele goede ploeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. En de provincie wil de meeste illegale waterputten in zuidelijk Flevoland dit jaar nog afsluiten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
11: Agentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
10: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
12: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
10: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie van de ANWB. De ANWB verwacht een rustige ochtendspits, want dat is altijd op vrijdag. Toch is er al een file nu op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kamp en Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten langer onderweg. En de bekende flitsers staan weer op hun posities. A27 Almere Hilversum bij 108,2. En de A6 Muidenberg Lelystad bij 69,5. In het nieuws kun je straks overstappen. Overstappen naar de zorg. Dat was vroeger misschien een heel gedoe met diploma's en je cv. Maar dat kan nu heel makkelijk. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
8: En er ligt nieuws te slapen in een tent in een tuin in Rutte.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ho, ho, ho.
1: Ho, ho. Ja, Jamie Lydell die hoorde je dus inderdaad ho, ho zeggen. Nou, het is nog geen kerst. Dat niet, maar...
0: hij mag het ook.
1: Hij mag het ook inderdaad met Another Day.
0: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem al jaren van een overstap naar de zorg? Nou, grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond, omdat je niet de juiste papieren had.
1: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring... kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. Daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend. Zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
0: Zijn verslaggever Arie Meijer.
1: Ja, dan zijn we heel benieuwd of dat natuurlijk in Almere gaat werken. Ja, we gaan het meemaken zometeen. Ja. Wat voor weer gaat het komend weekend worden? Ja, ik hoop toch op een beetje een zonnetje. We gaan het zometeen horen van Weerplaatsen. Na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: kan u de grap gaan maken dat de volgende man die we gaan spreken alles weet over het weer. In het kader van Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Oude Floris Lafebvre bedoel je, ja, van de Weerplaza?
0: Maar dat ga ik niet doen.
1: Nee, nou ja, misschien weet u wel hoeveel millimeter het gisteren heeft geregend. Dat was een hele bak, Floris.
2: Ja, zeker. Op de meeste plaatsen in de provincie zelfs meer dan 10 tot 15 millimeter.
1: Hallo.
2: Dat is een behoorlijke plens met regenwater die er gisteravond is gevallen. Stond ook flink wat wind. En de wind gaan we de komende periode vaker krijgen in onze provincie. Want die trekt ook vanmiddag flink aan. Komt uit het zuidwesten, is meest matig tot vrij krachtig. En als we eventjes gaan kijken naar het weerbeeld, wat daarbij past, zien we momenteel een aantal buien over het noorden van de provincie. Maar voor de rest is het overwegend droog, de zon komt er goed bij en vanmiddag is het dan heel vriendelijk weer om naar buiten te gaan. Met flink wat ruimte voor de zon, mooie fotogenieke stapelwolken die ontstaan en temperaturen die zeer aangenaam uitpakken met waarden tussen de 18 en lokaal 20 graden.
1: Zo, dat is even lekker.
2: Dat is heerlijk. Het is echt een heerlijke weer om lekker naar buiten te gaan. Vanavond ook nog een aangename avond voor de boeg. Het blijft lange tijd droog met brede opklaringen. En rond een uurtje of 8 of 9 zien we vanuit het westen al wel weer de bewolking toenemen. Het blijft wel lange tijd droog. Misschien dat er vannacht een enkele spat regen valt in het noordoosten van de provincie. En verder is het ook behoorlijk zacht met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen ook een vrij warme dag voor de tijd van het jaar. Waarden stijgen naar 20 tot lokaal 21 graden. Er is wel veel bewolking aanwezig in het weerbeeld. Een grijze zaterdag krijgen we. En af en toe valt er wat lichte regen.
1: En dan zondag?
2: Ja, zondag krijgen we een wisselvallige dag. Aan het begin van de dag is er flink wat bewolking en vallen er talrijke buien. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Maar de tweede helft van de zondag verloopt dan heel aardig met een afnemende zuidwestenwind. De zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan naar zo'n 18 of 19 graden. Een fractie minder zacht dan op de zaterdag, maar zeker is het niet koud dan.
1: Ja, en dan de nieuwe week.
2: Ja, dan krijgen we echt een periode met schitterend najaarsweer. Er komt een hoger drukgebied pal boven Flevoland te liggen. En dat betekent weinig wind, een rustige weerperiode met overdag geregeld ruimte voor de zon. De temperaturen stijgen naar aangename waarden tussen de 20, lokaal misschien zelfs later 22 of 23 graden.
1: Zo.
2: De keerzijde van het rustige weer is wel dat er 's ochtends vroeg nevel of mist kan ontstaan.
1: Maar Floris, de kinderen hebben nog helemaal geen herfstvakantie. En toch dan dit weer.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is misschien een beetje tegenvallend wat dat betreft.
1: Ja, maar goed.
2: Maar volgende week gewoon prachtig weer om naar buiten te gaan. Het zonnetje doet mee en de temperaturen zijn zeer aangenaam. En zeker omdat er veel minder wind staat dan deze dagen.
1: Mooi weer voor ons volgende onderwerp. Floris, bedankt. We horen
2: jou
1: later weer in deze uitzending.
2: Bedankt.
1: Want de 10-jarige Wout uit Rutte slaapt tot en met 1 december... elke nacht in een tent in de achtertuin. En zo haalt hij geld op voor de ziekte Parkinson.
3: Je hoort verslaggever Joris Sauter.
4: Het is halverwege september en het regent de hele dag al kei en keihard. Toch zit ik hier in een achtertuin in Rutte, want hier achter mij slaat de 10-jarige Wout in deze tent.
5: Hallo, dit is mijn tent.
4: Tot en met 1 december is dit dus Wout's slaapkamer. Een grijze, 2-persoons Quechua-tent. Het idee kreeg hij uit een boek over een meisje dat 100 nachten in haar tuin slaapt. Wout besloot iets soortgelijks te doen en hoopt daarmee geld op te halen voor Parkinson Nederland, omdat zijn oma die ziekte heeft.
5: De verbindingen tussen haar brein en haar... en haar spieren, die worden met de jaren, die worden die slechter.
4: En wat merk je daarvan?
5: Dat haar handen gaan trillen en ze zich minder slecht om met mij kan knuffelen en ze dan zachter de druk zet.
4: Hem naar binnen lokken blijkt ondertussen nog best lastig. Wout wil zijn 75 nachten echt volmaken. Zo zegt ook zijn vader.
6: We zeiden nog van, joh, het kan ook koud worden. En mijn moeder was vooral natuurlijk een beetje, als het dan vriest en zo, ja, dan moesten we het. Dus laten we het even, nou ja, tot 1 december zal het nog wel gaan. En dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken. Maar kan ik het in ieder geval volhouden.
7: Hey Wout, kom je eten?
5: Ja, oké, kom maar aan, pap.
6: Nou, er liggen 2 slaapzakken in, want er komen ook wel eens wat vriendjes beloofd om te komen slapen een keer. En hij heeft een extra dekentje voor zich over zich heen, maar ja, er liggen wel genoeg.

0: Bella Stars met Sign of the Times. Bij Flevoland is wakker. Had je gisteravond, nee, een overzicht van de berichten buiten Flevoland. Dat is het.
1: Meerdere mensen zijn gisteravond aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in op Heusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond bezig over asielopvang toen het buiten onrustig werd door een grote groep demonstranten, zegt dit raadslid die erbij was.
2: Uitgeknald van vuurwerk, zwaar vuurwerk, gebonsd op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
1: De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 132 asielzoekers op te vangen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om verschillende scenario's daarvoor te bespreken. Een besluit over de opvang, nou, het was nog helemaal niet aan de orde.
0: In Warschau begint morgen het EK tramrijden.
1: Wat? Het EK?
0: Tramrijden. Ja, namens Nederland doet de Rotterdamse trambestuurder Elvira mee. Ze plaatsen zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. Ja, op eigen thuisveld natuurlijk, ja. Maar ja, bij het EK draait het vooral om de behendigheid, zegt ze.
3: Je moet bowlen met de tram en je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram en dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Ik ga dit weekend beelden hiervan bekijken. Dit wil ik
1: zien. Ja, vooral dat kommetje wil ik zien.
0: Ja, zeker. Ja. Ze moet in Warschau rijden trouwens met een tram die ze niet echt kent.
1: Oh.
0: Die is smaller en korter dan haar eigen tram in Rotterdam. Dus dat is natuurlijk niet voordelig. Maar laten we hopen dat Elvira EK Europese kampioen tramrijder wordt. Ja,
1: een goede tram die rijdt op stroom en niet op diesel. Maar over het laatste heb ik wel somber nieuws. Want de dieselprijs is de laatste jaren weer flink gestegen. Een liter kost nu 2,81. En dat komt vooral door de schaarste aan diesel, zo legt deze econoom uit.
4: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu goedkoper dan een liter diesel. En dat is eigenlijk altijd andersom geweest.
0: Na 2 lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw.

0: uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen, tot frustratie van veel Kamerleden. Onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
1: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
2: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
3: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
1: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
4: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette was dat dus, die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
5: Dan nog voetbal, flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te passen. Als afverdediger Nuitink dat toch net iets anders.
6: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen, dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen en die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste, wat is het, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levski Sofia.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Hey Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: De Vrije Middelbare School Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Er was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde.
14: Intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Onderwijsinspectie komt ook zeg maar het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van een instantie leren en verbeteren. Ja, en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer, waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
13: De andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. De actie Lelystad Schoon in 24 uur is kleiner dan vorige jaren. Dat zei Govert Schipper van Lelystad Schoon eerder in onze uitzending. Het aantal vrijwilligers is lager dan andere jaren en de nachtelijke uren zijn geschrapt.
15: We gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken. Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is en pas laat licht, hebben we een overwegend lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt. Dus we gaan door tot 11 uur vanavond en morgen om 10 uur weer.
13: Iedereen die kan meedoen aan de actie. In vrijwel alle wijken van Lelystad kun je dus meedoen. Vorig jaar werd 622 kilogram opgehaald tijdens de actie. De provincie Flevoland hoopt dit jaar de meeste van de 109 illegale waterputten bij boeren in Zuidelijk Flevoland af te sluiten. Deze putten pompen water op uit diepe grondlagen en vormen een risico voor de waterkwaliteit. Boeren gebruiken het water bijvoorbeeld als drinken voor hun vee. In 2009 werd al besloten dat de putten dicht moesten. Boeren kregen tot 2025 de tijd. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden de boeren dat niet gedaan en had de provincie niets voorbereid. Tot nu toe zijn er pas 11 putten afgesloten. De vertraging komt vooral door allerlei juridische procedures. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van de papieren en de cv's, zegt projectleider Monique Barten.
16: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
13: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbieden. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog en daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
18: Nieuwe flitser gemeld vanaf de N351 bij Emmeloord. In beide richtingen word je daar gecontroleerd bij 47,6. En dan heb ik ook nog flitsers. Ja, die zijn er eigenlijk om die vrachtwagenjongens te controleren of ze alles hebben betaald. Almere Hilversum 108,2 en de 112,3. En de A6, Muidenberg Lelystad 69,5. Zometeen, zoals elke vrijdag, het gesprek. Te gast is zometeen Joep Roosendaal, de nieuwe baas van de brandweer.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Kiss.
1: Prince was dat met Kiss.
2: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
3: Joep Roosendaal, de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant van de brandweer van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Goedemorgen, meneer Roosendaal.
4: Goedemorgen.
3: Ja, met zo'n mooie nieuwe functie bovenaan de ladder van de brandweer vraag ik me af, staat u zelf nog wel eens bij een brand te blussen?
4: Nou, eerlijk gezegd sta ik zelf niet zo vaak bij een brand. Want ik heb gelukkig heel veel collega's die dat veel beter doen dan ik. En het is meer mijn rol om hen in staat te stellen te blussen. Mijn rol bij een grotere brand is meer om de burgemeester te adviseren hoe hij zijn rol het beste kan invullen. En te zorgen natuurlijk dat de mensen hun werk kunnen blijven doen.
5: Ja, we hebben natuurlijk twee grote branden gehad de laatste tijd. Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad. En op de vaart in Almere Buiten. Wat is dan uw rol inderdaad op zo'n moment?
4: Nou ja, op zo'n moment dan zijn de mensen hard aan het werk om de brand zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Hebben we een commandoplaats incident ter plaatse en informeren wij de burgemeester over wat hij het beste kan doen ten aanzien van woordvoering ter plaatse komen of eventueel zelf opstarten van een crisisteam.
5: Ja, dus dan geeft u eigenlijk advies aan wat het beste gedaan kan worden.
4: Ja, advies aan de burgemeester. Hij is namelijk op het bevelhebber ten tijde van grote rampen of crisis of grote brand.
3: Ja. Maar Roy zei het net al, dat waren grote branden. Waren dat dan voor u ook drukke dagen?
4: Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele drukke zomer gehad, om het maar even iets breder te trekken. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook nog een brand in het datacentrum gehad in Almere.
3: Oh ja.
4: We hebben natuurlijk veel natuurbranden in Nederland gehad. De grote komen natuurlijk in het nieuws. Maar we hebben ook in Flevoland een aantal kleinere natuurbranden gehad. Onder andere in Dronten, tegelijkertijd met de pelletbrand in Lelystad. Dus we zien dat gewoon de klimaatverandering ook van invloed is op het aantal branden en op de duur van de branden. Dus dat is wel een serieuze factor waar we mee te maken hebben.
5: Baart u dat zorgen?
4: Nou ja, dat baart me wel zorgen. Langzamerhand krijgen we in Nederland natuurlijk het klimaat van Zuid-Frankrijk. En als je ziet wat voor type branden ze daar hebben, dan moeten wij ons daar wel beter op voorbereiden. Zowel om te zorgen dat soort branden niet ontstaan. Hè, daar hebben we natuurlijk ook de burger bij nodig. Maar ook om te zorgen dat als die branden zich voordoen, dat we ze goed kunnen bestrijden.
3: Ja, als het over drukke tijden, soms twee branden tegelijk. Bent u dan degene die de telefoon oppakt en andere veiligheidsregio's belt met de vraag, heeft u nog wat mensen over?
4: Ja, dat ben ik niet zelf. We hebben gelukkig heel veel collega's die daar een rol in spelen. Met name onze meldkamer. Denk daarop voor, op hoeveel capaciteit we nodig hebben. En onze operationele leiding, die dan de leiding heeft over de brand, die geeft aan hoeveel capaciteit hij of zij nodig heeft. En via de meldkamer worden dan ook de buren om hulp gevraagd.
5: Ja, we zeggen het eigenlijk zo makkelijk, hè? Een veiligheidsregio. Maar wat is dat eigenlijk, een veiligheidsregio?
4: Ja, een veiligheidsregio is eigenlijk een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van brandweer en crisisbeheersing. En dat zijn eigenlijk de twee grote onderdelen. En natuurlijk hebben we ook een onderdeel bedrijfsvoering. En op het gebied van de brandweer is denk ik heel erg bekend. De rode auto's, de kazernes. En het deel crisisbeheersing is langzaam wat groter geworden. Omdat we zien dat we in de samenwerking bij calamiteiten steeds meer partijen nodig hebben. En dat zie je bij grote branden, maar dat zie je ook bij een pandemie. Dat zie je ook bij een langdurige stroomuitval. Dat we dat samen doen met andere overheidspartijen. Dat is het onderdeel crisisbeheersing, wat ook onderdeel is van de veiligheidsregio.
3: Maar dan heb je veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. En u doet ze allebei tegelijk.
4: Nou ja, we werken voor de beide regio's. We werken met twee organisaties, ambtelijke organisaties, als heel intensief samen. Zodat we de beide regio's zo goed mogelijk kunnen bedienen. We zijn allebei relatief klein. En daardoor zijn we minder kwetsbaar en kunnen we meer kwaliteit leveren. En kunnen we ook de kosten nog een beetje in de perk halen.
3: Ja, heeft bij beide gewerkt, toch? Bij de veiligheidsregio in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek?
4: Om precies te zijn, inderdaad, 6 jaar geleden ben ik begonnen als directeur brandweerzorg in Flevoland.
3: Ja.
4: En vanaf die periode zijn we in de samenwerking, ben ik ook al gelijk gaan werken als directeur brandweerzorg voor Gooi en Vechtstreek. Dus eigenlijk al onze managementfuncties, die delen we, waardoor we maar de helft van het aantal managers nodig hebben. Wat dus een heel efficiënte oplossing is.
3: Scheelt geld.
5: Wat doet een algemeen directeur van de brandweer, afdeling brandweer, eigenlijk de hele dag? Hoe wordt uw dag samengesteld op zo'n...
4: Het is cliché misschien om te zeggen dat geen dag natuurlijk hetzelfde is. Ik praat vooral met heel veel mensen. En mijn rol is vooral eigenlijk om ook proberen met elkaar de koers uit te zetten. Waar gaan we naartoe? En mensen mee te nemen in die beweging. Eigenlijk voortdurend 1 tot 5 jaar vooruit te denken. En waar gaan we als organisatie naartoe? En daar ben ik over in gesprek met de burgemeesters, met de gemeenteraden, maar ook met partners als politie, de GGD, de GOR. om dat met elkaar te bepalen en daar de goede dingen te doen.
5: Veel praten dus, veel met elkaar in gesprek. Gaat hij dan ook soms expres eventjes weer naar de vloer om even te kijken van hoe gaat het daar, hoe zit het daar?
4: Ja. Zeker. Ja, zeker. Dat vind ik heel belangrijk. Want we zijn natuurlijk een operationele organisatie. Het zijn de mensen die het uiteindelijk doen. Dus de verbinding met de mensen is voor mij wel een heel belangrijk aandachtspunt. En we hebben natuurlijk mensen op de vrijwillige posten, maar ook mensen op de beroepsposten, op de meldkamer en mensen in de kantoororganisatie. En die hebben allemaal aandacht en duidelijkheid ook nodig.
3: Nou, bij uw aantreden zei u, we staan voor uitdagingen. Maar wat zijn die uitdagingen dan?
4: Nou, de uitdagingen, zal u misschien niet verbazen, ik zei er net al iets over, maar de klimaatverandering, extreme weer, zowel droogte als periodes van natheid, is er een groot thema voor ons waar we ons meer op hebben voor te bereiden. Maar ook de energietransitie maakt dat we kwetsbaarder zijn voor stroomuitval. En langdurige periodes van stroomuitval bereiden we ons ook steeds meer op voor, ook als samenleving.
3: Ja.
4: En het derde element is natuurlijk dat de ontwikkelingen in Flevoland natuurlijk enorm zijn. Als het gaat om de groei van Flevoland, als het gaat om de mogelijke opening van Lelystad Airport, defensielocaties. Dat maakt dat we echt goed moeten schakelen om ons daar goed op voor te bereiden.
3: Ja, maar mag ik die even uit elkaar halen? Je hebt
4: Zeker.
3: Natuurlijk de autonome groei van Flevoland. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind ik Zeewolde, waar de kazerne vroeger midden in het dorp stond. Het dorp werd groter en die werd verplaatst en staat nu weer midden in het dorp. En dat is een soort organische groei. Ja. Maar die andere twee die u noemt, een vliegveld dat open gaat, of niet, en die kazerne die dan opeens daar staat, dat zijn grote happen in één keer.
4: Zeker. Nee, dat zijn zeker grote happen waar we ons ook terdege van bewust zijn. Dus wat wij nu al aan het doen zijn, is natuurlijk ook gesprekken voeren met niet alleen Schiphol, maar ook met Eindhoven Airport, om te kijken wat een dergelijke luchthaven betekent in zo'n gemeenschap, in zo'n samenleving, en hoe we daar ons het beste op kunnen voorbereiden. Betekent ook dat we met het bestuur in gesprek zijn over wat dat betekent aan inspanningen, aan kosten en hoe het bestuur wil, want het algemeen bestuur, de burgemeesters, bepalen uiteindelijk binnen welke kaders we ons daarin hebben voor te bereiden.
5: Ja, nou is het ook zo, in Noordoostpolder zijn natuurlijk heel veel brandweerkazernes aan het vernieuwen of die zijn pas vernieuwd. Staan in Flevoland nog meer renovaties op het programma?
4: Ja, om eerst te beginnen bij Noordoostpolder, dat is echt wel uniek wat de gemeente Noordoostpolder daar doet. Eigenlijk 5 kazernes slopen en nieuw bouwen. Hè. Dus het is niet zomaar renovatie. En ik denk dat het behoorlijk uniek is in Nederland dat één gemeente 5 brandweerkazernes in één keer bouwt. We hebben net een nieuwe kazerne ook op Urk. En we hebben daarnaast een heel aantal kazernes natuurlijk die van kortere duur al zijn, die nieuwer zijn. Waar we natuurlijk wel voortdurend kijken hoe we die goed vitaal kunnen houden. Maar er zijn niet dusdanig grootschalige plannen als Noordoostpolder of Urk.
3: Nee, maar als het in Noordoostpolder klaar is, dan is de nieuwbouw en renovatie kan even in de la.
4: Ja, dat dossier kan even in de la.
3: Ik wil nog even naar de vrijwilligers. U noemde ze net. Die zijn natuurlijk ook van belang voor de brandweer. Of neemt dat belang af en gaan we meer naar professionalisering?
4: Nee, ik denk dat het belang van vrijwilligers misschien juist wel toeneemt.
3: Oh.
4: Omdat wat we zien is dat te maken hebben met langdurige en grootschalige branden, waarbij juist vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers superbelangrijk is. We hebben ongeveer 20% beroepsmedewerkers in Nederland, beroepsbrandweerkrachten, en 80% is vrijwilliger.
3: En is dat in Flevoland ook zo'n soort verhouding?
4: Ja, dat is een soortgelijke verhouding.
3: Okay.
4: Dus in alle gevallen hebben we zowel de snelheid van de vrijwilliger en de beroeps nodig, het specialisme, de kenniskunde, maar we moeten het ook lang vol kunnen houden.
3: Mm-hmm.
4: En ik zie eerder juist het belang van vrijwilligers, ook met het oog op dreigingen ten aanzien van langdurige stroomuitval, een veerkrachtige en weerbare samenleving, dat juist vrijwilligers die diep in de samenleving ook betrokken zijn, een grote rol spelen. Want brandweervrijwilligers doen vaak meer dan alleen branden blussen in een gemeenschap. Ze zijn ook een stukje cement tussen de stenen in de samenleving. Ze dragen bij rondom intocht van Sinterklaas, rondom andere activiteiten in het dorp. Dus ik hoop dat steeds meer mensen zich daar ook aan willen verbinden. En als jij, gebruiker toch even het moment, daarop betrokken wil worden, dan is dit ook wel je kans om juist brandweervrijwilliger te worden, want je draagt direct bij.
3: Ja, ja, als je kijkt naar de afgelopen zomer, zeg je, je kunt maar één ding doen en dat is je aanmelden.
4: Nou, heel graag.
3: Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek.
4: Graag gedaan.

0: Nou, je zou het niet geloven als ik zeg dat Martin Garrix dit gemaakt heeft. Maar het is wel waar. Ja, ook hij kan hele rustige muziek maken. Je hoort hem samen met Ed Sheeran met Repeat It. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Pauw en de Witte ging het over de zorgpremie. En ja, je weet het, DSW, die kleine zorgverzekeraar uit Schiedam, die is altijd de eerste met bekendmaken van de nieuwe premie. En dat doen ze dan altijd over, volgende week dinsdag.
0: Ja, maar doen ze niet, toch?
1: Nee, ze doen het nu dit jaar niet. Topman Aad de Groot van DSW legde op televisie uit waarom.
2: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico, die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Mm-hmm. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
1: De hoogte van de zorgpremie kan dus nog niet worden berekend.
2: Alle uitgaven, maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
1: Ja, wat wel duidelijk is dat die eigen risico van 3,85 naar 400 gaat.
0: Ja, klopt. Ja, dat is waar.
1: Of
0: moet
1: daar ook nog een meerderheid van worden gezocht in de Tweede Kamer? Ja, je weet het niet tegenwoordig.
0: Leo, ik durf niks meer te zeggen.
1: Nee, ik geloof het.
0: Maar volgens mij was dat wel het idee. Dus
1: inflatietechnisch gezien is dat het heeft heel veel 3,85
0: gestaan. Daarom, dus het is niet... Het is niet
1: dat ik wil dat hij omhoog gaat, nee, begrijp
0: ik
1: goed.
0: Maar. Ik heb er verder ook geen mening over nu. Maar het is inflatietechnisch gezien valt het nogal mee.
1: Ja.
0: Dan Nieuwsuur, daar ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of ze beginnen een bedrijf om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel stuiten onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelt hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
3: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè, valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden. Doe 75 uur in de week, doe ik naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
3: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
0: En tot zover wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. En tot zover ook Flevoland is wakker voor vandaag, voor deze week.
1: Ja.
0: Maandag weer om 6 uur. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En ik heb hem net opgezocht. Ik had het eerder in het programma natuurlijk over de orkestrale versie van Somber.
1: Ja, gaan we hem horen? Heb je hem gevonden?
0: Ja, ik heb hem gevonden. Dus ik ga hem straks draaien. En als je natuurlijk een verzoekje hebt, mag je hem ook doorsturen.
1: Kan altijd. 0320 28 50 50. App maar door naar Roy.
0: Dit is TLC met het prachtige Waterfalls. Bij Flevoland is wakker.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Een hele goede ploeg.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Hey Wout, kom je eten?
4: En dit is ook Flevoland.
7: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk? Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
12: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
13: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken en provincie wil meeste illegale waterputten in Zuidelijk Flevoland dit jaar nog afsluiten. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
16: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
15: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
17: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
15: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte vertraging op de N333 Steenwijk-Marknesse. Tussen Giethoorn en Blokzijl doe je er 5 minuten langer over. En nog wat flitsers gemeld. Althans, de tolkastjes natuurlijk waarop gecontroleerd wordt op de A27. Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 108,2 en ook bij 112,3. En ook voor de tolkastjes A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,5. En op de N307 bij Dronten staat een flitser bij hectometerpaal 105,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. Zometeen heb ik dus een akoestische, orkestrale versie voor je van Somber, die echt heel mooi is, echt de moeite waard om even te luisteren. Maar daarvoor draai ik nog Of Monsters and Men en ook Dire Straits.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
23: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
30: Goedemorgen.

Vier minuten lang varen je mee met Of Monsters and Men met het prachtige Little Talks. En daarvoor Dire Straits met Sultans of Swings. Ja, en ik kan je deze niet onthouden. Ik had het er net al over in Flevoland is Wakker natuurlijk. De orkestrale versie van My Body Isn't Ready van Somber. Opgenomen in Californië, in Los Angeles, bij de Sound City Studios. Luister maar lekker.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert met Zandloopster. Die trouwens vandaag, Robert van Hemert, weer een nieuwe single heeft uitgebracht. En niet met de minste, met de groep Bankzitters. Ontzettend populair onder de jeugd. Met het nummer Rapido. Klinkt zo. Nu te streamen, dus... Ja, ik ga hem straks even helemaal afluisteren. Het klinkt wel lekker, moet ik zeggen. De combinatie Bankzitters en Robert van Hemert. Je kunt weer meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. Aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Nou, vandaag de foto's kun je trouwens bekijken op onze Facebookpagina. Op de website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de televisie nu aan en dan kun je de foto's ook bekijken. Twee foto's van station Almere tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer. Ja, waar het normaal gesproken natuurlijk heel druk is met reizigers, maar nu waren er nauwelijks mensen. Nou ja, nauwelijks. Inderdaad, ik zie twee mensen aan het werk aan de linkerkant. Maar voor de rest is het... Oh ja, ik zie ook nog iemand daar bij de schuifdeuren. Zwarte broek, bijna niet te zien. Ja, maar voor de rest is het echt ontzettend rustig. Ook wel een mooi station, hè, Almere Centrum. Maar ja, wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Ja, omdat er dus zoveel mensen zijn, zal het waarschijnlijk dan niet in de mensen zitten. Of dan juist wel. Of zit het misschien in het gebouw zelf. Of in de put die daar onderaan te zien is. Of de prullenbakken aan de rechterkant. Of in de andere prullenbak. Het kan natuurlijk, het kan natuurlijk allemaal. Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kan bellen naar 0320-28-5050. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Dan kun je tot 11 uur bellen of je antwoord doorgeven via de website. En als je dan na 11:30 gebeld wordt en je mag aan het rad draaien... Ja, dan zitten daar hele leuke prijzen op dat rad. Dus ja, doe je best, zou ik zeggen. Doe mee. Tot 11 uur kan het. 0320-28-5050. Of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Sam Brown met Stop.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Haal voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De actie Lelystad Schoon in 24 uur is kleiner dan vorige jaren. Dat zei Govert Schipper van Lelystad Schoon eerder in onze uitzending. Het aantal vrijwilligers is lager dan andere jaren en de nachtelijke uren zijn geschrapt.
11: We gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken. Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is en pas laat licht, hebben we, en ook vanwege het lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt. Dus we gaan door tot 11 uur vanavond en morgen om 10 uur weer.
10: En iedereen die kan meedoen in ook vrijwel alle wijken van Lelystad. Vorig jaar werd 622 kilogram opgehaald. De provincie Flevoland hoopt dit jaar de meeste van de 109 illegale waterputten bij boeren in zuidelijk Flevoland af te sluiten. Deze putten pompen water op uit diepe grondlagen en vormen een risico voor de waterkwaliteit. Boeren gebruiken het water bijvoorbeeld als drinken voor hun vee. In 2009 werd al besloten dat de putten dicht moesten. Boeren kregen de tijd tot 2025. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden de boeren dat niet gedaan en had de provincie ook niets voorbereid. Tot nu toe zijn er pas 11 putten afgesloten. De vertraging komt vooral door allerlei juridische procedures. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
10: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel wat flitsers. Onder andere op de A27 voor de tolkastjes bij Almere in de richting van Hilversum. Bij hectometerpaal 108,2 en 112,3. Ook voor de tolkastjes op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N307 in Dronten word je gecontroleerd op je snelheid. Dat is bij hectometerpaal 105,7. Zometeen gaan we terug in de tijd hier bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar het einde van de 90's, 18 september 1998.
12: Goedemorgen.

0: Senza una donna van Suchero Forniciara. Forniciari. Excuus natuurlijk, ja, maar Italiaans. Ik heb geen Duolingo Italiaans. Zweeds trouwens wel, al 220 dagen op een rij. Je hoort in ieder geval Suchero Forniciara op bij Flevoland Muziekland.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 18 september 1998... een plaat die eerst maar nauwelijks van de grond kwam, groeide die zomer alsnog uit tot een enorme hit. Ik heb het over Henk Westbroek, die schreef Zelfs je naam is mooi. Oorspronkelijk trouwens voor Guus Meeuwers, maar hij zong hem uiteindelijk helemaal zelf. Deze week stond hij mee op nummer 8 in de top 40, op weg naar een zesde plek. Ja, en de vrouw achter die mooie naam, dat was Julia.
1: Flevoland Muziekland, terug naar...
0: 18 september 1998.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

The Pointer Sisters met Jump For My Love. En daarvoor dus uit de lijst van 18 september 1998. Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je deze week voor Fayen met Here I Am. En ook nog Jan Smit. En daarna nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pakket.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Een hele goede ploeg.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Hey Wout, kom je eten?
4: En dit is ook Flevoland.
7: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
2: Flint Adviseurs en Accountants.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Inlooploket in Almere moet personeelstekorten in de zorg aanpakken. En de provincie wil de meeste illegale waarden.
6: Dit is het nieuws op Urk FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Lekkere muziek op.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Urk FM.

0: Ketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
4: Dit is inderdaad onbekieken. Bye binnen wie bij. Dag Klaasjelle, goedenavond of goedemiddag.
5: Goedenavond.
6: Of goedemiddag, ja.
4: Leg er allemaal naar je luisteren naar dit programma, want dat kan ook op zaterdagmiddag. Het is weer tijd om te roggen te kieken, om het te kieken. Alles uit het verleden weer eens naar boven te halen. Sommige dingen die je vergeten bent en sommige dingen die je nog heel goed kunt herinneren. Vandaag gaan we terug naar een dag, een 18e september. Die uitzonderlijk warm was voor het eind van het jaar. Met temperaturen tussen de 24 en 29 graden.
6: We kijken op de tv naar Commissaris Rex. Cabaret met Bert Visser. En Nederland zingt.
4: In de auto van het jaar was de Ford Focus. Kortom, een uur met Urk en IJs in muziek. Van 11 september, of 18 september moet ik zeggen.
3: 1999.

0: Mambo No. 5 van Lou Bega, een ex-nummer 1 hit in de top 40. Sting deze week op nummer 3 op 18 september 1999. Het was verkeken 3,5 maand voor de millenniumwisseling. We maakten ons al een klein beetje zorgen over alles wat er kon gebeuren. Computers die er plotseling mee op zouden houden, bijvoorbeeld. Vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen op 12 uur op 31 december. Maar het is allemaal niet gebeurd.
1: Het slot eigenlijk ook nergens op.
0: Ja, de angst was ook wel terecht, omdat een bulk computers die konden tot het jaartal 99. Dus niet 1999, maar 99. En ze was een bang dat ze over zouden gewoon op 00. Dat vinden ze dus, dat ze dan roos aan doen. Maar het is allemaal niet.
1: Ik snap ook wel dat ze dachten dat de computers er mee op zouden houden, maar gewoon de vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen. Dat,
0: ja. Nou, maar goed,
1: dat leek me heel sterk.
0: Nou, zover was het op 18 september nog niet. Er was wel nice vanzelf op Urk, in het Urkenland. En wij hebben dat weer eens goed duur nemen. We beginnen bij de visserij. Want het aantal goed geschoolde vissermannen op de vloot worden steeds minder. En het productschap vis wou er een onderzoek naar beginnen. Maar men wou maar weten van de bemanningen. Waar binnen bijvoorbeeld de knelpunten in de visserijen die ze terugkomen? Waar binnen luizen papieren? Hoe oud binnen ze? Welke opleidingen willen ze nog volgen? Enzovoort. Nou, inmiddels had zo'n 30% van de Urkenvissermannen het formulier ingevuld. Met de resultaten van dat onderzoek wou het productschap maar inzicht krijgen in wat er nou eigenlijk spuwt op de vloot.
1: De Stichting Culturele Activiteiten van de Bibliotheek, oftewel de SCAP, begon het na het culturele seizoen met een speciale opening in het gemeentehuis. Daarbij wordt een expositie geopend van Urkerschilder Tromp Korf. In de bibliotheek was een expositie te zien van de grafisch vormgever Fokke de Vries. En in de vitrinekasten was een beelden te zien van Albert Kofferman, oftewel Ab de Schilder. Bij de opening in het gemeentehuis zal Klaas Johannes Romkes Oude Urker Verhalen vertellen en zingt het a cappella koor Vocal Expression een paar liederen.
0: Volop activiteiten dus. En dat is eigenlijk elk jaar zo, ook dit jaar weer. Die opening van het SCAP-seizoen is altijd heel bijzonder. Het komt tegenwoordig niet zo vaak maar vuur, maar in 1999 had de gemeente zowaar een mievaller. De naaie rotonde op de kruising van de Staartweg, Vormtweg in Waaiershoek bij de MAVO, vult 90.000 gulden goedkoper uit. En dat terwijl de aanleg veel langer duurde dan gepland, door de overvloedige regenval van de laatste maanden. De totale kosten van die rotonde was een 795.000 gulden.
1: En kun je gewond raken als je strompelen over een dingetje van amper 1 centimeter? Dat kan dus, zo was er in het Urkenland te lezen, want een 19-jarig personeelslid van een horecazaak in wijk 2 stapte onder het werk op een bierveeltje die ze glieert op zijn achterhoofd en hij is gewond overvoerd met een ambulance naar Emmeloord.
0: Op een bierveeltje?
1: Ja.
0: Nou, er kan heel veel op een bierveldje. Je kunt er je rekening op zetten. Maar je kunt er dus ook op uitglijden. Ja, heel bijzonder. Ze trekt nog veel maar nice het 1999. Vanzelf hebben we ook muziek.

0: Moloko, die sting op nummer 13 in de top 40 van 18 september 1999. En door vuur hoorde je Bailamos van Enrique Iglesias. Die sting op nummer 5.
1: Er lag al een tijdje een 44 meter lange kotter in de haven voor een flinke opknapbeurt. Het ging om de Noorse kotter, de R450, oftewel de voormalige UK-173. De skipper van de kotter was Tromp van Sloten. Het schip is gewaterstrold en voorzien van een Knight visruim en van een naaie Ulpmotor. De nieuwe cilinder SW280 Oofmotor is gereviseerd. En voordat de kotter naar Urk kwam, had die Angerfjord voor de kant in Harlingen liggen vanwege financiële problemen van de toenmalige eigenaar. Maar nou was het schip dus zo vaart dat ze weer de zee op kon.
0: Dick Schutte was nog maar net burgemeester van Urk. En dus ging hij op pad om verschillende mensen te leren kennen. Zo ging hij op bezoek in de Talma, waar hij uitvoerig een bekkie ging doen met de bewoners. Een van de bewoonsters die erbij was, was Beb van Dijk, oftewel Tante Beb. Ze las een tekst voor van een oud Urker lied dat ooit geschreven was voor een burgemeester van 100 jaar geleden. Eens is sluit af met de woorden dat je maar een goede avond hier op Urk binnen zeilt binnen. Net zoals wij dat er hier in de Talma vonden nemen.
1: Het ging goed met de verkoop van industriegrond. Het naaste gedeelte, langs de Urkervoort, was al voor de elf verkocht. Een van de bedrijven die daar kwam was mosselbedrijf Van de Plassen uit Zeeland oorspronkelijk. Het was het eerste mosselbedrijf op Urk. Het zou al snel naaiburen krijgen, want er worden nog volop gebouwd op het industrieterrein. De gemeente zou versneld de industriegrond bij de naaie afslag gewoon ontwikkelen. En Van de Plassen, ja, die zit er toch echt een paar jaar niet maar hier op Urk. Ze zitten wel nog in Zeeland.
0: Het koor Solideo Gloria had zijn eerste cd uitgebracht. De titel was Aans Vaders Hand. En hij bevatte een mix van psalmen, gospelsongs, gezangen en Latijnse liederen. De dirigent was Jaap Kramer. Om die eerste cd te presenteren organiseerde Solideo Gloria een speciaal concert in de Bethelkerk. Solideo Gloria was in 1997 opgericht en besting uit een klein aantal jonge mannen. Ze bestonden nog steeds.
1: Ja, maar die jonge mannen van toen, die ben we zelf ook al ruim 25 jaar ouder. Dus ik denk dat er inmiddels wel wat vernaaiing in is.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar goed, dat was de eerste cd en er ben er nog een bult cd's en dvd's van Solideo Gloria verschenen. Muziek uit 1999 kwam ook van Ronan Keating. Hij sting op nummer 6 in de top 40 met When You Say Nothing At All.

0: 18 september 1999. Anne Lee met Two Times. Eigenlijk iets Annalie Gordon. Ze komt uit Engeland. En dit was eigenlijk haar enige grote succes dat ze altijd in haar carrière. Ja, wat had 18 september 1999 nog maar te bieden dan het Urkenice? Nou, 18 september 1999 was bijvoorbeeld de dag van de Belgische kroonprins Filip, die zijn verloving aankondigde met jonkvrouwe Mathilde de Dudekem d'Alcos. Het paar zou op 4 december in Brussel trouwen.
1: 18 september 1999 was ook de dag van Lauryn Hill. De grote winnaar was bij de MTV Video Music Awards. Ze won 4 prijzen, zoals beste vrouwelijke artiest. Er was een prijzen voor de Backstreet Boys, Eminem en Ricky Martin.
0: In 18 september 1999 was ook de dag dat Ajax en Feyenoord nou al de klassieker uit de Eredivisie afwerkten. Het wordt 2-2 in de Johan Cruijff Arena, duur doelpunten van Knopper, Wamberto, Bosveld en Kalou.
1: En 18 september 1999 was ook de dag dat de Venga Boys op nummer 1 stingen in Engeland met We're Going to Ibiza. Ze waren de derde Nederlandse artiest in de jaren 90 die op nummer 1 stingen in Engeland. No Too Unlimited en Dope.
0: Dat was het Angerenijs van 18 september 1999. Ze trekten even het Sportnijs van Urk van die dag. En wij ook iets over een wereldprimeur bij de visafslag.
2: 1999.

0: molest grote successen van Whitney Houston tijdens haar leven. My Love Is Your Love sting in de top 10. En daarvoor hoorde je Mijn Houten Hart van de Puma's op nummer 10. En daarvoor, misschien hij dat niet iemand hoort, Whitney Houston dus op nummer 9 met My Love Is Your Love. We gaan weer verder met het nice van 18 september 1999. Net als vorige week was het ook in 1999 Open Monumentendag geweest. En ook toen kon het Urkerland schrijven dat er veel belangstelling was voor de Urker monumenten, zoals de vuurtoren, de Bettelkerk, het kerkje aan de zee en het Gemol. Ook de visserswoning in wijk 5, 126, was te bezichtigen. Die was nog niet zo lang ervoor uit te roepen tot Rijksmonument.
1: De visafslag had een wereldprimeur te pakken. Ze was de eerste afslag die een speciaal keurmerk kreeg van het ministerie van Landbouw en Visserijen over de kwaliteit van de vis. Door dat keurmerk hadden de vissers die de luizen vis lieten verkopen via de afslag de verzekering dat er goed met de vis omgegaan zou worden en dat er extra op de kwaliteit te let worden. Directeur Teun Visser kreeg het keurmerk uit handen van Geke Faber, staatssecretaris van Visserij.
0: En later ook nog burgemeester van Zeewolde trouwens. Een bijzonder moment dat bij veel Urkers toch wel wat emotie opriep. De sloop van de oude visafslag op de haven. Die was deze week begonnen in 1999. Het gebouw sting leeg sinds de opening van de naaienafslag, 2 jaar aarder. De sloop begon bij het deel waar het achterhuis zat, het restaurantgedeelte van de afslag. En daarna zou de rest volgen van het complex. Wat er voor in de plekken zou komen, ja, dat wist op dat moment nog geen, maar inmiddels weten we wel beter. Er is in ieder geval een naai IJsselmeer-afslag gekomen, met erboven ook een night achterhuis.
1: Op zondag rinnen er in die tijd niet zoveel auto's door de Erkerstraten. De meeste mensen gingen met de fiets of lopend naar de kerk, bijvoorbeeld. Maar de gemeente wou voor aankomende zondag toch een autovrije zondag organiseren. Dat ding is in de rest van het land ook, dus waarom er niet op Urk? Wij denken dat het weinig verschil maakt het met andere Urker zondagen.
0: Ja, ik denk dat er niet zo heel veel verschil was, omdat er op zondag sowieso minder auto's rijden dan normaal. Ze trekt het Sportnice van 1999 over Urk heen en over orka's uiteraard. Maar ook weer muziek. Wat dacht je van Britney Spears? Ze was toch een van de grote naaitalenten van die tijd. Dit was haar tweede top 40 hit. En ze sting ook op nummer 1. Maar in deze week sting je nog op nummer 25. Hier is Britney met Sometimes.

0: Britney Spears en Sometimes. God knows, zouden we nog veel meer van haar te horen krijgen. Ja, als we zo de muziek van 1999 bekijken, die we het afgelopen uur tot nu toe draaid hebben, van Whitney Houston, Ronnie Keating, Ann Lee en nou dus Britney Spears, dan zou je denken, het is allemaal heel keurig wat er in de top 40 staat. Maar er zingen ook wel platen in die, ja, heel apart waren of heel gek. Er is bijvoorbeeld een plaat, en Klaasjelle, die vroeg je net al af wat voor plaat dat was, want die konden hem niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Het is een bananenlied van de Boswachters. Dat was een soort... Ja, wat was het eigenlijk? Het liek wel een beetje op carnaval. Het liek een beetje op feest. Het liek eigenlijk overal op. Het was in ieder geval een groot succes. Het is denk ik in de top 40.
1: Ik herken het deuntje wel.
0: Oké. Het bananenlied 1999 van de Boswachters. Op nummer 30 in de top

0: Wijd hier in Ommekie.
1: En dat kon vooral in de jaren 90.
0: Het is iets van altijd. Ook nou kan het nog. Gekke platen die in de top 40 stonden, zouden er een hele lange serie van Ommekieken van kunnen maken. Maar ja, dit was een vuurwiel van 1999. We gaan naar de sportnice, Kozier.
1: Ja, Urk 1 kende weinig minuten met Daarlereveen in een wedstrijd die soms te aarde was. In dat spel raakte Jan Bos van Urk 1 geblesseerd. Daarnaast was de scheidsrechter door niet iwaardig honger van onder de indruk. Hij gaf namelijk amper kaarten. Urk wist gelukkig wel te winnen met 2-0. Aankomende zaterdag wacht een wedstrijd tegen de andere titelkandidaat CSV uit Zwolle. De Orka's die kregen de eerste echte test van het nieuwe seizoen. BBC Gent kwam op bezoek en dus beloofde het een lastige wedstrijd te worden voor het vernaaide Orka's. Uiteindelijk was het Piet de Boer die zijn stempel op de wedstrijd drukte. De uitslag van deze wedstrijd stond helaas niet in het artikel. Maar er wordt wel gezegd dat iedereen alles miste. Alleen de Boer speelde goed dus. Dus ik denk dat je ook wel kunt concluderen dat Orka's die wedstrijd waarschijnlijk het verleuren.
0: Het zou zomaar kunnen. Dat was een Sportnice van 18 september 1999.

voorzomerrit. En tegenwoordig hoorde je hem elk jaar nog wel eens even langskomen bij Radio Tour de France of zo, zo'n soort programma. En hij klinkt nog steeds lekker, ook hier in Ommekieken. Het is tijd om te gewoon luisteren naar de nummer 1 van die week, van 18 september 1999. En ook die plaat, die hoort je nog heel vaak op de radio. Hier is Eiffel 65.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, hallo allemaal. Daar binnen we weer met het tweede uur van Ommekieken. Dit uur gaan we weer terug naar een jaartal die, iets aarder is dan 1999. En waar het dus het vorige uur nog bijna 30 graden was. Was het vandaag een regenachtige dag met veel buien en de temperatuur kwam niet verder dan 15 graden.
5: En op televisie kijken we naar de Knockout Show, de serie Handelingen van Henk Binnendijk in het live verslag van Prinsjesdag.
4: En bij de Albert Heijn was andijvie en varkenslever in de reclame. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van dinsdag 18 september
3: 1984.

0: Tina Turner, die maakte in 1984 een enorme comeback met onder andere dit nummer, What's Love Got To Do With It, sting op nummer 20 in de top 40. En het kwam van het album Private Dancer, een van de mooiste albums van dat jaar, als ik mijn persoonlijke mening even mag geven. Ja, 1984, dat is dus het jaar waar we naar teruggegaan. En de dag, 18 september, dat was Prinsjesdag 1984, de door de dinsdag van september. Toen nog met koningin Beatrix en prins Klaus vanzelf. Maar ook het Urkenijs van die dag. En dat begint in de visopslag, want het was een groot probleem. Het duur draaien van vis. Dat gebeurde als er zoveel vis wordt aangevoerd dat het niet maar verkocht kon worden, omdat de kopers er te weinig voor wouden betalen. In zo'n geval worden de vis voor een bodemprijs opgekocht door de producentenorganisatie Oost-Nederland voor ton 1,37 per kilo. De opgekochte vis ging dan naar de vismeelindustrie en dus niet naar de consument. In de afgelopen week ging het om 3000 kisten scholen 4. Het totaal van de lessen per week steeg op 7000 kisten. De oorzaak van de grote aanvoer is dat er ontzettend veel scholen in de Noordzee wordt te vangen. Maar of Ine daarmee wat opschiet, dat is echt nog maar de vraag. Zowel de handel als de vissers en er nog geen oplossing voor.
1: Komt er een naaie IJsselmeerprovincie? Die vraag was in 1984 nog niet beantwoord, maar het zag er naar uit dat die er toch echt zou komen. Het Urkenland zocht uit wat dat zou betekenen voor het bestuur van die provincie en wat de invloed van Urk zou wezen op dat bestuur. In de Provinciale Staten van Overijssel had Urk maar weinig invloed, omdat Urk maar een klein deel van Overijssel uitmaakte. Maar dat was in de Naaie provincie, met maar 6 gemeenten, wel wat anders. Het Urkenland dacht dat Urk wel 3 tot 5 statenleden zou kunnen krijgen, maar dan nou in Overijssel. Partijen als RPF, SGP en de GPV zouden dankzij Urk in de Staten kunnen komen, ook al zouden ze in steden als Lelystad en Almere maar heel weinig stemmen halen. De verkiezingen voor de Naaie provincie zouden ergens in het najaar van 1985 aan worden. Een naam voor die provincie was het trouwens nog niet.
0: Het was een fenomeen in de jaren 80, de zondagavondradio. Toen nog niet via Urk FM, want Urk FM besteed nog niet, maar als zogenaamde vrije zender van Herman Verheij en Albert Loosman. Volgens een eigen onderzoek luisterde elke zondagavond zo'n 3/4 van de Urker bevolking naar het verzoekplaatprogramma. Maar eigenlijk waren ze illegaal bezig, want er was geen zendvergunning. Die had de zondagavondradio in september 1984 aangevroegen door eerst een goedkeuring van de gemeente te vragen, waarna die een officieel verzoek bij het ministerie van Cultuur kon indienen. Verheij en Loosman hadden er goede hoop op dat het zou lukken, maar jammer genoeg ging dat uiteindelijk niet duur. Pas jaren later worden de zondagavondradio legaal, eerst via Radio Noordoostpolder en later en nog steeds bij Urk FM.
1: Ide Neentjes, lid van de zwemclub, had tijdens de zwemvierdaagse een bijzondere prestatie geleverd. Hij had maar liefst 84 meter onder water gezwommen. Daarmee kwam hij veel verder dan de nummers 2 en 3, Roelof Hoost en Jan Bakker, die allebei 67 meter onder water bleven. Er worden trouwens nog maar bijzondere wedstrijden houden. Zo kon Marja ten Napel 40 minuten lang touwtje springen. Een verbetering van 1 minuut van hun record van vorig jaar. En Jan Bakker won een wedstrijd steltlopen over 12 meter. Hij ging er 15 seconden over.
0: Ja, dat is wel een bijzondere activiteit op de lesavond van de zwemvierdaagse. Touwtjes springen en stelt lopen. En dat was toch wel maar te doen. Er was dan ook een wedstrijdje in om zo lang mogelijk aan een buis te blijven hangen. Ja, dat kon allemaal in 1984. Dit is muziek in 1984. Uit de top 10 van de top 40 op nummer 6. Alphaville in Sounds Like a Melody.

0: Cars was inderdaad met Drive, nummer 35 in de top 40. Opvallend is dat in 1985 deze plaat een tweede leven kreeg toen de muziek ervan gebruikt wordt in een documentaire over de hongersnood in Ethiopië. De documentaire die er ook toe leidde dat Band Aid en Live Aid organiseerd worden. En waarom er nou juist deze muziek gebruikt wordt, is een beetje gek, want die tekst die gaat helemaal niet over honger of Afrika of wat dan ook. Maar degene die de documentaire maakte, die vond de sfeer van de muziek wel een beetje beklemmend. En die ieder documentaire was beklemmend. Want hij zegt, hongersnood is altijd beklemmend. En dus wordt dit nummer in 1985 tijdens Live Aid op Night een succes in de top 40 ook. We gaan verder met het nice van Urk van 18 september 1984...
1: Ja, elke gemeente was verplicht om ruimte te bieden aan woonwagens. Urk dus ook. Maar het probleem was dat die ruimte er pas zou komen in de nijbouw van het Urkraad. En dat zou nog minstens 3 jaar duren. Daarom worden er in september 1984 twee caravans neergezet op het oude industrieterrein bij de limonadefabriek van Brouwer. Die twee caravans was er van twee gezinnen die van een woonwagenkamp in Zwolle kwamen. Het parkeerterrein bleek geen ideale plek te wezen, dus de caravans was er net zo snel weer verdwenen als dat ze er komen waren. Het wachten was nou op vaste standplaatsen voor woonwagens.
0: Op Night laaide de discussie weer op over al dan geen naaie kerncentrale bij Urk. Dit keer ging het om maar liefst 3 plekken waar zo'n centrale zou kunnen komen in de Roospolder. En een van die 3 plekken zou dichtbij Urk komen dan de Limsterdijk. Niet iedereen was daarmee eens. Zo zou er aanstaande zaterdag een grote demonstratie tegen een kerncentrale worden gehouden in Emmeloord. Ook op Urk was een veel tegen geluid te horen. Burgemeester Buijs vond dat er eerst een oplossing moest komen voor het afvalprobleem van kerncentrales. En de gemeenteraad was het niet eens met het standpunt van de regering dat Urk, als er een kerncentrale zou komen, niet verder zou mogen groeien. En bovendien was de gemeenteraad bang voor het imago van Urk als vissersdorp. CDA-fractievoorzitter Joop van Eck die had op televisie gezegd dat zijn partij tegen was, omdat het ook in strijd was met het CDA-beginsel van het rentmeesterschap.
1: Er moesten maar lichtplaatsen komen voor kleine bootjes in de Urkraven. Dat was al wel langer bekend, maar nu worden er over gepraat in de gemeenteraad. Er waren 2 plannen. Of extra plaatsen bij het dammetje, of de aanleg van aanlegstijgers in de haven. Uiteindelijk is er voor allebei op een oplossing de keuze.
0: En dus was iedereen tevreden?
1: Inderdaad.
0: En een politiebericht ging in het Urkeland met toch wel een glimlach. De politie die trof op het fietspad langs de Urkenweg een Emmeloorder aan die in de berm een poentje gerookte ool zat te eten. Alleen dat al is een bijzondere zin, want je kunt het zo voor je zien gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
0: De politie die zei van ja, daar kun je niet op toegang wezen. Een beetje een gekke plekken om gerookte ool te eten. Maar goed, er is niks mis mee. De politie liet hem rustig zijn weg vervolgen. Maar daar bleek dat hij toch iets te veel had offerd aan baggers, zo schreef het Urkeland. Met andere woorden, hij had te veel gedronken. Daardoor kon hij niet terug fietsen naar Emmeloord. Bij thuiskomst bleek dat zijn vrouw hem niet in die staat binnen wou laten. En dus zat er voor de politie niks anders op dan hem over te dragen aan de collega's op het bureau in Emmeloord. En ik denk dat hij dan misschien wel zijn roes had moeten uitslapen. Maar hij had wel een poentje gerookte ol.
1: Ja, en dat is vanzelf ook aardig belangrijk.
0: Ik zou willen dat ik het nou zo heb, maar ik heb het nou niet. Helaas. Ze trekt het nice van Beutenurk van 18 september. Maar eerst Split Ends op nummer 18 in de top 40.

0: 1984 is ook wel het jaar van de grote doorbraak van U2 bij het grote publiek. Dit was Pride in the Name of Love. En daarvoor hoorde je Split Ends uit Nieuw-Zeeland met Message to My Girl. In Split Ends, dat ging later over in Crowded House. Ja, af en toe even een kuch. Dat moet kunnen.
1: Ja, bij... ja, sorry.
0: Ja, nee, dat kan. Dat bedoel, ja, je moet er toch nog op. Het is tijd om weer eens even te kijken naar het, laat ik zeggen, het overige nieuws van 18 september. Dus niet van Urk, maar van...

0: het engere dealen van de wereld. Nou, we beginnen in Den Haag, want 18 september 1984 was de dag van Prinsjesdag. Koningin Beatrix zou in Den Haag de troonrede weer vuur lezen. Daarvoor was vanzelf de rijtour die voor het eerst van start ging bij Paleis Noordeinde. En dat gebeurt nog steeds.
1: 18 september 1984 was ook de dag van de Fransman Louis Réard. De bedenker van de bikini, die op 87-jarige leeftijd was overleden.
0: Het gekke is dat die Louis Réard eigenlijk een automonteur was. Maar hoe je dan de overstappen maakt van automonteur naar de bedenker van naaien kledingstokken, dat is mij een beetje een raadsel. Maar goed, 18 september 1984 was ook de dag dat de 7-jarige Leonie van Belzen in Gert van Stralen de Britse prinses Anne een kruipien slaw mogen overhandigen bij een wedstrijd wie de beste salade kon maken. En dat alles gebeurde in Londen.
1: Zeer opvallend. En 18 september 1984 was ook de dag dat de allereerste MTV Video Music Awards binnen uitreikt. De grote winnaar was Herbie Hancock met de videoclip voor Rocket.
0: En tot zover het nice. En ook nice tussen aanhalingstekens van 18 september 1984.
2: 1984.

0: Tegenwoordig kunnen ze niet maar met een kleine durien duur. De ruzies die ze hebben. Maar in 1984 was alles nog koek en ei. If It Happens Again van UB40. En daarvoor hoorde je op nummer 12 in de top 40. Touch by Touch van Diana Ross. UB40 sting overigens op nummer 23. Begon weer verder met het Urke Nice en Clichelle. Je hebt het over een landelijke primeur.
1: Ja, bouwbedrijf Gebroeders Oost had een landelijke primeur. Als eerste hadden ze een pers gebouwd voor mij, zaagsel en angerhout afval. Een pers kon worden tot houtbriketten. Die kon je gebruiken voor in de openaard bijvoorbeeld. Vanwege de luizen inhoud bleven de briketten langer branden.
0: In Amsterdam wordt de vorige week een Festival of Food gehouden, waarbij ook een wedstrijd aardappelschillen worden gehouden. En er was een team van Urke vrouwen die maar liefst 200 kilo aardappels kon schillen. Schillen. In 3 kwartier. Dus 200 kilo aardappels in 3 kwartier schillen. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar het pannetje met aardappels wat ik elke dag schel, dat is heel wat minder. Het team besteed uit Leida van den Berg Oost, mevrouw Gankema Pelleboer, Jannie Posma van den Berg, Jantje Woord kapitein en Gree Ergink Jansen. In het dagelijks leven wassen ze uienskellers bij Agrico in Emmeloord. Ook wel een beroep waarvan ik me moet afvragen van wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat die dan iedere dag uien te schellen? En wat doe je dan met je tronen? Maar in ieder geval, ze was er wel wat gewend als een god om dingen schellen. Met de overwinning in Amsterdam op zak wou ze nou een aanval doen op het wereldrecord aardappelschellen. En dat sting op 263 kilo.
1: Nou ja, iets wat dus ziek is dat M. Gankema Pelleboer wel de naam Eerding. Want ze was aardig gank. Sorry. Een mysterieus Nijse bericht in het Urkeland. Er was een tv-programma over Urk. Net zoals nou dus. Er was dus een tv-programma over Urk uit te zonden en dat had nogal wat reacties opgeleverd. Zoveel zelfs dat de gemeente overstelpt worden door brieven van mensen die maar wou weten van een visrecept dat in de uitzending te zien was geweest. Welk recept dat was, vertelt het bericht niet. Wij binnen er wel benijd naar.
0: Dat moet dan wel een heel bijzonder recept geweest zijn, ja, inderdaad. Mieuwen, die kennen we op Urk heel erg goed vanzelf. Soms positief, soms ook negatief. Want laat ik het zo zeggen, ze scaren nog wel eens wat off. Maar in Engeland was er in 1984 een groep die had zich naar Mieuwen vernoemd. Seagulls, oftewel A Flock of Seagulls. En ze stingen in de top 40 met dit nummer: The More You Live, The More You Love.

0: dag in Amsterdam in 1984 duurde Danny de Munk in Mijn Stad, zo heette het. Sting op nummer 3 in de top 40. En daarvoor de Mooi You Live, The Mooi You Love van de Flock of Seagulls. Sting op nummer 33. We gaan naar het Sportnice. Ik zou zeggen, Clagelle, gooi je gang.
1: Ja, net zoals dit jaar was het in 1999 ook tijd voor de Fish Potato Run. Opvallend daaraan is dat er toen 450 deelnemers waren, terwijl dit jaar 1000 maar waren. Teunis Snoek was de snelste urker. Hij liep in 52 minuten en 20 seconden naar Emmeloord. Wat er ook weer opvallend aan is, is dat de snelste urker dit jaar 10 minuten ranker was. Bij de vrouwen was Anna Mazzareo de snelste met een tijd van 1 uur 14 minuten en 53 seconden. En bij het Sportnijs van vorig uur speelde de tegenstander Aardegaarde van Urk 1. Nou moet dat ook wel met voetbal, maar deze keer speelde de tegenstander van Urk nog aarder. Volgens het Urkland ding Drachtster Boys alles behalve voetballen. Het ging er zo hard aan toe dat Jacob Wakker met een bienbreuk het veld of mos. Gelukkig hoefde hij door geen operatie voor te krijgen. Urk won de wedstrijd wel met 3-0.
0: En tot zover het Sportnice van september 1984. Emergency.

De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Dr. Beats, stingende top 40. En we komen aan het einde van deze uitzending van Ommekie. En dat doen we altijd traditioneel met de nummer 1 van die week. En die was van George Michael, dit is zijn eerste nummer 1 hit uit zijn carrière. Dat zou ik dan ook zeggen, ja. Careless Whisper, sting op nummer 1 op 18 september 1984. Volgende week is er weer een ommekieken op RKFM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.